Dat is Godzine erbarmig. Godzine vred is een troost te zine tjenge. Nu, zo als we terugkomen in meer van Petrus leren, zei ik wadde, ans zijn is niet dat Petrus een angeleerde versche is. Zo als am eerste brief, zo hier, jeft hij meer leer en deskarte brief als een andere schrijver im Nieuwe Testament. Die Sache, die wonen mensen strijden, behandelt hij in een meestelijke weich. Petrus is ook een Nieuwe Testament schrijver die rekening brugt. Gnod en vrede vermeerd worden, heeft hij gezegd. Paulus wil niet mathematiek brugen. Hij zegt God wie rijk en gnod, en dat God zijn vrede, jeet weet even alles dat mensen verstonen kennen. Ober Simon Peter komt direct naar den punt, hij is praktisch. Hij leicht die mathematiek aan zich en zegt, mocht gnod en vrede junt vermeerd worden. Dat is ober zeer wunderschön. Petrus blijft ober nicht bloos daarbij. Wo wordt genood en vreed ans vermeerd worden? Wordt dat durch een droom komen? Oh nee. Durch die volle erkenntnis van Jezus Christus ans Heer. Nu zijn we waar de trek bij dat woord erkenntnis. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eremal zijn. Paulus onderstrekt dit ook. Aan de Filippen deed hij schrijven, Filippen het derde kapitel 10e vers, dat ik am mocht tjanen leren, ook de kracht en zijn afstonen van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat wie dem Heer zo kunnen tjanen leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos in Jezus Christus leven, maar ook am tjanen leren, mijn vriend. Ons Heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechte hand. De profeet Daniel heeft geschreven, dat after kapitel 32 vers, over dat volk, die er God tjanen, zullen alles bedienen voor dich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wirst nicht voor Gottes dienst voor dich brengen, wat du Jesus Christus tjanst. Von wo tjant des tjantens die ab toe? Petrus wordt die nicht im dunkel loten, hij wordt die nicht hängen loten. Wann hij durch is met dit brief, wirst du weten, dat Jesus Christus tjanenleren tjemt van een tjantnis van God zijn woord. Je wes, is dat woord. Wann we verstonen willen wat we meenen met het tjantnis en Jesus Christus, wil ik dat bildlich erklären. Hier is een bijspel van een man die niet meer leeft. Denk dat een mij vraagt, tjantst du den gestorbenen president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik ha hem niet gechant. Maar du hast bestemd van hem geheerd? Jo, dat ha ik. En du hast hem gezien? Jo, ik zag hem eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Maar de politie checkte mij eierlijk aan. Also verleed ik voets op besteed. Ik zag hem den bal hebben. Dat is interessant. Hij wil niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kan aber nicht sagen, dat ik am werkelijk tjand. Du fragst, wann hij vandaag levendig weer en wird in deine Studierstof komen, wirst du am tjane? Na, ik leef, ik word am tjane, aber ik word nicht sagen, dat ik am tjand. Ik wist nicht, wo hij even verschiedene dingen feilt. Ik word denken, dat zijn vrouw en familie am tjande, aber ik ha am nicht getjand, nee. Wann Peters Schrift? Mocht genood en vrede vermeerd worden durch die volle erkenntnis van God en van Jezus ans Heer, brugt hij een Griechisch het woord dat meent kraftje erkenntnis oder volle erkenntnis. Dat is een erkenntnis dat van dem Heilige Jezus stemt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ans dat die kraftig zijn. Mijn vriend, ik leef, du kanst Jezus beter tjanen als du diene leefste tjanen kanst. Du kannst am ook dingen vertalen, die du nie wirst wagen, deine Leiste te vertalen. Jezus tjane is eeuwig leven, dat is zeer nedig, voor die dat te doen. We moeten waardige geboren zijn, wann we op deze ort willen Jezus tjane leren. Zoals Petrus zegt in 1. Petrus 1:23, nicht durch dat wat verjenkelijk is, aber durch dat wat nicht verjenkelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predje eenmaal zei, nadat hij zich bekeerd had, ging hij naar de Bijbel.

om utfängen vad han belevt hade. Dat is goed. Dat wist dat du kanst Jezus vertrouwen. En dat gaat zijn woord niet werkelijk verstonen. 2 Petrus, het eerste kapitel, de derde vers. Zijn Gottes kracht heeft ons geschenken, wat om leven en godseligheid geheert, durch een volle erkenning van dem, die ons beroepen heeft, tot zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Bedenk die, hoe groot zijn macht is. Hij heeft de wereld al erschaft van nischt. Alles wat hier op deze aarde is, alles wat im hemel is, heeft hij erschaft. En hij wordt ook alles in je stette, wat hij alles nie maken wordt. De macht die God heeft, heeft Jezus ook zijn macht. De werken die Jezus deed, bewijzen deze macht. Hij bracht zijnend tot een man die van geboorte blind was. Hij kon even 5000 lied vorderen met een paar bultje en een paar kleine vers. De lome deed hij helen. En die met uitzots deed hij helen. En je van de doodje zoals Lazarus bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord tot Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn afstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben. Voor die en voor mij, dat we de kracht kunnen hebben, dat we deze wereld even lekker even komen kunnen. Zijn Gottes kracht heeft ons alles geschenken, wat die en mij veelt, dat we een volstandig leven kunnen ervaren. Ik weet niet hoe dat met die is, maar mijn verlangen is immer gewast, volstandig te leven. Ik meen niet dat ik gorstig wil zijn. Er zijn veel meer slechte dingen, als ik kan voor dich brengen. Aber Petrus sagt, seine Gotteskraft hat uns die Schanke, was zum Leben und Gottseligkeit ist. Sei nicht, dass Gott dir nicht hafte Einrichtungen gegeben, dass du für Gott leben kannst. Er hat alle Einrichtungen gemacht, für uns Leben in Christus und Gott ähnliches Leben zu haben. Petrus sagt hier, dass Gott hat uns alles gegeben für uns Leben. Wat meint hij daarmee? Er zijn veel dingen die we voor kunnen uitsluiten wanneer we aan God zijn kracht denken. Hier zijn enige. De lucht die we ademen. Water dat we drinken. De zonneschijn en de regen. De noring op een dash. Al deze dingen en veel meer zijn gaven van God. De apostel Paulus schrift in 1 Korinther 4, de 7e vers, wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer die dat is gegeven worden, waarom pochst u die dan, als wanneer die dat niet is gegeven worden? Daar is geen oorzaak te prolen, om genoeg oorzaak dankbaar te zijn. Petrus zegt over wieder, te leven in Godseligheid. Hier is de register niet zo lang, maar niet langer. God heeft Jezus geschickt, zodat hij ons raden kon. Hij heeft ons, dem Heilige Geest geschickt, immer met ons te zijn. Hij heeft ons de Heilige Schrift, de Bibel, gegeven. Hij heeft verschillende lieden geschickt, zodat ze kunnen ons dat Evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschickt, ons te onrechten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eng komt, dan wordt God ons naar zijn hemelse heim nemen. Durch eine volle Erkenntnis von dem, der uns beroepen hat, zu seiner eigenen Herrlichkeit und Vollkommenheit. Hier ist wahr, das Wort Erkenntnis. Dort ist bloß durch eine volle Erkenntnis von Christus, dass du wirklich lernen kannst, wo du für Christus leben kannst, hier auf dieser Erde. Also kannst du auch besser als eine jährliche Person wissen. Der einzige Weg in dieser Welt, wo du eine abgewaschene Person kannst sein, is durch Jesus Christus beter verstonen. Na Erkenntnis van dem, die ons beroepen heeft, to zijn ene Herrlichkeit, meint dat we Christus ähnlich zijn. Hij redt dan een Vollkommenheit. Vollkommenheit meint veel meer als wat we gewenig denken. Ik heb veel tijd genomen uit te vinden wat de Wichtigkeit is van de Wier, die Petrus brukt. Dat woord Vollkommenheit is niet begrenzt, bloos zittlich te zijn. We brukken dat woord zittlich nu, wanneer we van een zittliche vrouw reden. Werkelijk volkomenheid, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertraflich en moed.
tonen. Dat meint dat du den moed hast een beter leven te leven als anderen. Du hast geen oorzaak dat du een gemütlichheid en schuchtje leven zust vieren. En te alles wat verkampt, jou zei. Du kannst op die ene feit stonen, du kannst lied weiter laten waar du steest, du kannst wat weerzennen voor God. Dat is werkelijk die zorg volkomenheid die ons in deze donker stund fehlt. De enige weg dat wie dat kriegen, is door de kennis van Jezus Christus. Petrus wist ons hoe dit passeren kon. Hij zegt door de volle erkennis van dem die ons beroepen heeft door zijn ene heerlijkheid en volkomenheid.

En op dat zijn we ons alle vrije. Al die kunt hem haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet doen heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

The clock is tien. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Med dankbarom horten begreis ik alle tauhira van deo. Hei tunt van horten vara velkommen til dit program en vens ook dat de haar ons van deo top zenen mocht. Dat wie an deze tijd de God ons jef doch genoeg haben mochten en alle schwierigkeiten die ons het leven brengen dat vrouw ons een weich te goenen zo als am dat je veld en am ihr brengt. Zo mocht de haar ook tot de tauhieren van deo zenen zenen geven.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Rema. In der letzte Programm von Prediger Rema an mit dem zweiten Brief Petrus im Neuen Testament und er hat hauptsächlich die Anleitung für diesen Brief. In dieser verdächtigen Lektion, wo wir seinen Wort meint, Jesus kennen zu lehren, und wo wichtig das ist, wann wir Jesus haben angenommen als uns Heiland, dort wir ihm dann noch kennenlernen als uns Herr. Ich lade euch nun weiter alle an, angeschaut zu bleiben in das Studium, um zu seinen, wo wir kennen, wachsen und teilnehmen an uns christliches Leben, in dem, dort wir Gott sein Wort, die Bibel studieren dann für uns selbst. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter musst rücklich sehen und zu jeder Person, die du angeschaut hast. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir sind von da weiter in der zweite Petrusburg, das erste Kapitel, und endlich den zweiten Vers. Das ist ein sehr wichtiger Brief und hafte Donne mit einem christlichen Wandel am Herr. Ich lese nun die ersten zwei Vers. Simon Petrus, Jesus Christus, sein Glauf und Apostel, und den, der mit uns taubt, den selbe wertvolle Glaube geträge hat, der ich uns Gott und Heiland, Jesus Christus, seine Gerechtigkeit. Möcht die Not und Fried vermehrt worden, der ich die volle Erkenntnis von Jesus Christus ans Herr. Ich will jünd weiter denken haben, wie wichtig Gott sein Wort ist, und wie sehr wichtig dort ist, dass wir dem Herr Jesus wirklich kennen. Uns irdisches Leben fängt mit einer körperlichen Geburt an, uns christliches Leben fängt mit der neuen Geburt an. Gott sein Wort gibt uns Leidung, wo wir als Christen leben sollen. Eine persönliche Bekanntschaft mit Jesus Christus kommt, der Gott sein Wort beobachte und gehorsam sinne. Möcht Gnade und Fried vermehrt worden? Gnade und Fried sind immer taub an dieser Bestahlung. Erst ist dort nötig, dort wie Gott seine Gnade erfordert. Dort meint, Gott haft uns gerat. Das ist nicht der Verdienst, nicht dort wie eine gute Charakter habe, oder irgendwas an uns, aber bloß dort wie Jesus aus Heiland angenommen hat. Wills he uns lebhaft, starf he am Kreuz, dort he unsere Sünde betonen kann. Darum halver ist dort möglich, dort Jesus uns raten kann. Dorwegen, mein Freund, kann Gott die, der Not raten. Wann wir Gott seine Gnade erfahren, dann können wir auch Gott seine Fried erfahren. Das ist, was Paulus in den Römerbrief sagt, in Römer, das 5. Kapitel, der 1. Vers, wills wir durch den Glauben nun sind gereicht geworden, haben wir Fried mit Gott, durch uns Herr Jesus Christus. Da wird einer, der Jesus eine Frage stellte, in Johannes 6, 28 und 29 beschrieben. Wat zullen we doen om Gods zijn werken te werken? Vroegen zij. Jezus antwoordde en zei te aan, dit is Gods zijn werk dat je aan dem leven dem hij geschikt heeft. Paulus maakt dit ook zeer klaar in Efeze 2, 8 en 9. Dan derg je nood zijn je zelig geworden derg in geloven. En dat niet uit jezelf, dat is een goof van God. Niet derg werken dat kennen zich wordt pochen kennen. Je nood meent dat God heeft ons ganz bewiesen, dass wir nicht verdient haben und nicht wir sind. Wies wir Sünder sind, haben wir Gott sein Urteil verdient. Aber dort hat Gott zurückgeholt. Dort ist Gott seine Erbarmung. Gott seine Fried ist ein Trost zu seinen Kindern. Nun, so als wir zurückkommen in mehr von Petrus' Lehre, sage ich weiter, uns Sinn ist nicht, dass Petrus ein angelehrter Fischer ist. So als am ersten Brief, so hier, jeft hij meer leert in dit korte brief als een andere schrijver im Nieuwe Testament. Die zaken over wonen mensen strijden, behandelt hij in een meestelijke weg. Petrus is ook een Nieuwe Testament schrijver die rekening brengt. Gnade en vrede vermeerd worden, heeft hij gezegd. Paulus wil niet mathematiek brengen. Hij zegt God wie rijk en gnade en dat God zijn vrede jet weet even alles dat mensen verstonen kennen. Aber Simon Peter kommt direkt nach dem Punkt, er ist praktisch. Er legt die Mathematik an sie und sagt, möcht die Not und Fried jünd vermehrt worden. Das ist aber sehr wunderschön. Petrus blüfft aber nicht bloß dabei. Wo wird die Not und Fried ans vermehrt worden? Wordt dat dich in droom komen? Oh nee, oh nee. Dich die volle erkenntnis van Jesus Christus ans Herr. Nu zijn we waar de trick bij dat woord erkenntnis. Wils dat zo wichtig is, waar we dat ook eremal zijn. Paulus onderstrekt dit ook. En de Filippen deed hij schrijven, Filippen de 3e kapitel 10e vers, dat ik aan mag tjane leren ook de kracht en zijn afstonden van dood, ook de gemeenschap en zijn lieden. O, dat we dem Heer zo kunnen tjane leren. Werkelijk, Christentum is een persoon. We zullen niet bloos in Jezus Christus leven, maar ook aan tjane leren, mijn vriend. Ons heiland is levendig, hij is nu, en God zijn rechte hand. De profeet Daniel heeft geschreven, het 11e kapitel 32e vers, over dat volk, die er God tjane, zullen alles bedienen voor zich brengen en sterk zijn. Mijn vriend, du wordt niet voor Gottes dienst voor zich brengen, wat du Jezus Christus tjanst. Van woord tjant des tjantens die op toe? Petrus wordt die niet im dunkel loten, hij wordt die niet hangen loten. Wann hij derg is met dit brief, wordt du weten dat Jezus Christus tjane leren tjant van een tjantnis van God zijn woord. Je wist, is dat woord. Wanneer we verstaan willen wat we meenen met erkenntnis in Jezus Christus, wil ik dat beeldelijk erklaren. Hier is een bijspel van een man die niet meer leeft. Denk dat een mij vraagt, chanst u den gestorven president Eisenhower? Mijn antwoord wordt zijn, nee, ik heb hem niet gechant. Maar du hast bestemd van hem gehoord? Jo, dat heb ik. En du hast hem gezien? Jo, ik zag hem eenmaal golf spelen. Ik zag hoe hij een bal kielde. Over de politie checkte mij ooierlijk aan. Onze verleid ik voets op een steed. Ik zag hem den bal hebben. Dat is interessant. Hij weer niet veel beter met golf spelen als ik zie. Ik kon over niet zeggen dat ik hem werkelijk kende. Du vraagt wanneer hij vandaag levendig weer en wordt aan die studeerstof komen. Wordt u hem kennen? Nou, ik leef, ik word hem kennen, maar ik word niet zeggen dat ik hem kende. Ik wist niet hoe hij even verschillende dingen failed. Ik word denken dat zijn vrouw en familie hem kende, maar ik heb hem niet gekend, nee. Want Peter's schrift, mocht je nood en vrede vermeerd worden door de volle erkenntnis van God en van Jezus ons Heer, brukt hij een Griechisch woord dat meent kraftje erkenntnis of de volle erkenntnis. Dat is een erkenntnis dat van de Heilige Geest komt, wanneer hij de geestelijke zaken neemt en bewijst ons dat die krachtig zijn. Mijn vriend, ik geloof, du kanst Jezus beter kennen als du dine leefste kennen kanst. Du kanst hem ook dingen vertalen die du nie wist wagen dine leefste te vertalen. Jezus kennen is eeuwig leven, dat is zeer nodig voor die dat te doen. We moeten waardige boeren zijn, want we op deze ort willen Jezus kennen leren. Zoals Petrus zegt in 1 Petrus 1, 23, niet echt dat wat verjankelijk is, maar echt dat wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Ik behoor een predje eenmaal zei, nadat dat hij zich bekeerd had, ging hij naar Bibelschool om uit te vingen wat hij beleefd had. Dat is goed. Dat wist dat du kanst Jezus vertrouwen. En dat God zijn woord niet werkelijk verstonen. 2 Petrus, het 1 kapitel, 3 vers. Zijn Gottes kracht heeft ons geschenken, wat om leven en Godseligheid geheerd, door een volle erkenntnis van dem, die ons beroepen heeft, te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Bedenk die hoe groot zijn macht is. Hij heeft de wereld al erschaft van nust. Alles wat hier op deze eerd is, alles wat im hemel is, heeft hij erschaft en hij wordt ook alles ondersteunen, wat hij alles niet maken wordt. De macht die God heeft, heeft Jezus ook zijn macht. De werken die Jezus deed, bewijzen deze macht. Hij bracht zijnend tot een man die van je bord blind was. Hij kon even 5000 lied vorderen met een paar bultje en een paar kleine vers. De lomen deed hij helen en die met uitzots deed hij helen. Eenje van de doodje zoals Lazarus bracht Jezus terug van dood. Jezus zijn woord te Nicodemus en Zacchaeus bracht een eeuwig leven. Jezus zijn afstonden weer bewijs van God zijn macht. Dezezelfde macht is nu ook te hebben voor die en voor mij, dat we de kracht kunnen hebben dat we deze wereld even lakken even komen kunnen. Zijn Godskracht heeft ons alles geschonken wat die en mij veelt, dat we een volstendig leven kunnen ervaren. Ik weet niet hoe dat met die is, maar mijn verlangen is immer gewast volstendig te leven. Ik meen niet dat ik gastrig wil zijn. Er zijn veel meer slechte dingen als ik kan voor dich brengen. Maar Petrus zegt, zijn Godskracht heeft ons geschonken wat om leven en Godseligkeit is. Sei nicht, dass Gott die nichthafte Einrichtung gegeben, dass du für Gott leben kannst. Er hat alle Einrichtungen gemacht, für uns Leben in Christus und Gott ähnliches Leben zu haben. Petrus sagt hier, dass Gott hat uns alles gegeben, für uns Leben. Was meint er damit? Da sind viele Dinge, die wir vorhin ausschließen, wenn wir an Gott seine Kraft denken. Hier sind einige. De Luft, die we ademen, water dat we drinken, de zonneschijn en de regen, de noring op een dash, al deze dingen en veel meer, zijn gaven van God. De Apostel Paulus schrift in 1 Korinther 4, de 7e vers, wat hast u dat die niet is gegeven worden? Nu wanneer die dat is gegeven worden, waarom pochst u die dan? Als wann die dort nicht erst gegeben worden. Da ist keine Ursache, zu prohlen, aber genug Ursache, dankbar zu sein. Petrus sagt aber wieder, zu leben in Gottseligkeit. Hier ist die Register ihr so lang, war nicht länger. Gott hat Jesus geschickt, so dass er uns raten kann. Er hat uns, dem Heiligen Geist geschickt, immer mit uns zu sein. Hij heeft ons de Heilige Schrift, de Bibel, gegeven. Hij heeft verschillende lied geschikt, zodat ze kunnen ons dat evangelium brengen. En ook leren heeft hij ons geschikt, ons te onderrichten. Wanneer onze tijd in deze wereld toe een eind komt, dan wordt God ons naar zijn hemelse heim nemen. Door een volle erkenning van dem die ons beroepen heeft, te zijn eigen heerlijkheid en volkomenheid. Hier is waarde dat woord erkenning. Dat is bloos dich een volle erkenning van Christus, dat du werkelijk leren kanst, hoe du voor Christus leven kanst, hier op deze eerd. Also kanst du ook beter als de jettelijke persoon wassen. De enige weg in deze wereld, hoe du een opgewassene persoon kanst zijn, is dich Jesus Christus beter verstaan. Een erkenning van dem die ons beroepen heeft, door zijn ene heerlijkheid, meint dat we Christus ähnlich zijn. Hij redt dan een volkomenheid. Volkomenheid meent veel meer als wat we je weinig denken. Ik heb veel tijd genomen uit te vingen wat de wichtigheid is van de woord die Petrus brukt. Dat woord volkomenheid is niet begrensd, bloos zittelijk te zijn. We brukken dat woord zittelijk nu wanneer we van een zittelijke vrouw reden. Werkelijk volkomenheid, zoals Petrus dat brukt, heeft meer met vertrouwelijk een moot te doen. Dat meent dat du den moot hast een beter leven te leven als anderen. Du hast geen oorzaak dat du een gemietlijkheid en schuchtje leven zust vieren. En te alles wat verkant, Josiah. Du kanst op die ene feit stonen, du kanst lied weten laten hoe du steest, du kanst wat weer zijn voor God. Dat is werkelijk de zorg volkomenheid die ons in deze donkere stund veelt. De enige weg dat we dat krijgen, is door de kennis van Jezus Christus. Petrus wist ons hoe dit passeren kon. Hij zegt door de volle erkennis van dem die ons beroepen heeft door zijn ene heerlijkheid en volkomenheid.

en op dat zijn we ons alle vrije. Al doe, want hem haren al opgenomen hebben. En wer dat nog niet doen heeft, nog is het niet te laat. Nog is de laatste stunde gekomen. Wie zijn nog alle aan opnemen en ons wat.

Hallo tinga, hier är ton till Erna. Ek vet att Jesus har det tinga liv och dat hij väl han dat det tinga zalen när han kommer. En du med väl ek jönt eine karta ondag vertalde wo je tjena alle dag en bäst je meja van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar saja na wat God zijn woord te zeggen heeft. En deze ondag de komen van dat boek Jede dag met Jesus.

Dank schein tjenge för en ju schult zanna tim dis onlachte hartje. En ek wud mi ook zaya freie, van ju wudde nexens ware hartje wälle, nur de onlachte van jeder dag met Jesus.

0: The clock is saß mit 30 Minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht und mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and tlina dart. He was up and an under tlina dart. But he dart is your old via, short he also in halt or better. Dan, for drei joa, we he in reisen predia. He has niemals veel wat bied als bij een 200 miljoen komen van door hoe hij je boeren weer en door hoe hij hand wanken deed en geen meest aan met de fout. Hij heeft niet eens een huw het om en je nomen van geheerschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiesa het op je kocht, heeft niet een huw of schulder als je gewoon van mensen. En haf zich niet eens een huw of steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had nus groot wat je aan zich zelst. En hij had nus met deze welt te doen, biedt hij de goddess arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan je een aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verliegt dat hij hem jemals gechant had. Een andere hoopt zijn vriend aan vinden en aan vastnemen. Dan ganz uitschuldig wordt hij verslaan en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een rijmische triets aan je neelt tussen twee andere verbreter. Zo goed wil hij dan nog hank. Toen stoven trokken de soldaten al lesser. Maak zichzelf toen je wenst. Van zijn haben goed aan delen, dat eens je wat hij houdt aan deze welt, zijn Eva Rock, zijn blijf Roda Rock. Als hij is gestorven, wie nomen zijn roof van Schrietz, en leden aan en een grof, je liet van een vriend, wie hem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, even 2000 jaar vergoen van die tijd, en van deel, als hij de ganse feest aan alle mensheid, ons leider, op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon is je scheid uitspreken, dat van al die beomte mannen wat zich aan taup gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht je uift op een land en die trieg is scheef wat zendt je voren op een wota en al die chinees wat jemals je regiert aan die alle taup, aan ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd als dit ene leven. Hier wie een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat wie kennen hier aan gaan. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zenden, wilst dat kovi nicht betonen. Dan starf hij en stond weiter op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Med dankbarom horten begreis ik alle tauhira van deo. Heit junt van horten vare velkommen til dit program en vens ook dat de har ons van deo top zenen mocht. Dat vi an deze tid de Gott ans jef doch genoeden haben mochten en alle schwierigkeiten de ans het leven brengen dat vrou ans en weich te goenen so as andert je veld en arm ihr brengt. So mocht de har ook to de tauhiren van deo zenen zeen geven.